0: Vijf ronden zijn er nog te gaan. Er is geel en een crack. Daar komt die safety car. Het wereldkampioenschap is omgekeerd. Hij heeft hem. Hij heeft hem.
1: 好的，北京时间的15:11，接下来我们一同来关注一下刚才竖屏直播间里面的互动情况。望初心问啊，苏博汉大草原的道路畅通了吗？简单来说，据我的了解呢，目前还没有。但是你要想知道具体的时间呢，接下来请给小丁3到5分钟左右，小丁一起来连线一下咱们的交管指挥中心，让他们给我们一个具体的时间上的答复。